Gasterop, Verstappen. Hopp, hopp, Gasterop, Verstappen. Hopp, hopp, Gasterop, Verstappen. Hopp.